Noiset is zo kaffi taas is het zo. Aput nek kan is aan ook iets voor. Zo kin naar is zo zonder kipit te doen. Manga, tikipoe.